leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: Laat maar waaien, laat maar vriezen. Bouts Petroleumproducten levert behagelijke warmte. Bouts 011 22 69 01.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

tussen Kortrijk en Lauwe, Blans en zijn Bert. Meisje, nog een keer, want het is het kind werd. Een paard en een karre, al 100 jaar lang, doet toch langs diezelfde eigenste hank.

Je zegt, je is zat, wat is er aan te zien? Er zijn nu toch veel beter dingen om te rien. Een kar, och jere, het is het klappen niet werd. En wat voor speciaals is er nu aan een paard?

gert, an old hen da ziet een rochat an stert. En hij vertel van zijn grote voyage, met perd en karre en heel zijn menage. O, blanse, blanse, blanse en zijn perd. Juk, juk, je juk, mijn perd. Het perd stapt voor de ook veel diepe gedachten, wat hij van zo'n beste nog niet zo verwachten. Die smerige auto's, dat stinkt ongezond. Hij kruilt je onder neus van een perdenstront.

Hij weet heel goed, er gaat niks van verloren. De Musnepstraat gaan er niet van dood. De neuzen stank is een ander zijn brood. O Blanche, Blanche, Blanche zijn paard. Jack, Jack, je Jack paard. Ja, zo is het leven en zo is het goed. Hij gaat niet verbeteren, hoe hard hij ook vroet. Vlieg naar de maan en schiet al kapot. Ik zeg, ik moet dat, wie is er hier de zot? Blanche.

enchaîné sur le nez. Oh, pas de sous.

0: pipi-souche. Si tu veux, sur les cheveux, blond ou roux, avec bisous.
1: In Limburg, digitaal op DAB+. Jouw leukste evergreens. Geniet van je dag. Dit is Ludo.
2: Mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed?

0: Wij brengen warmte en gezelligheid. Bouts Petroleumproducten. Kijk op boutsnv.be voor de formule die het beste bij jou past.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Het lichaam dat donderdagavond was teruggevonden in een graansilo in Frankrijk is wel degelijk van de vermiste Lee Hanna, zo is gebleken uit de autopsie. Onderzoek moet nog uitwijzen wat de doodsoorzaak is. Naar het meisje van 11 was een week met man en macht gezocht. Het kind verdween in de buurt van haar lagere school in een klein dorp in het zuidwesten van het land. Dinsdag is een man van 41 opgepakt op verdenking van haar ontvoering. De gewelddadige betoging vrijdagmiddag in Brussel is mogelijk op touw gezet door de extreem-linkse protestbeweging Antifa. Dat blijkt uit oproepen op sociale media. Er waren ook gelijkaardige oproepen door pro-Palestijnse groepen en een aantal linkse studentenverenigingen. Bij de protesten, gericht tegen besparingen in het Franstalig onderwijs, zijn branden gesticht, auto's en straatmeubilair vernield en agenten aangevallen. Volgens de ordendiensten hadden betogers ook molotovcocktails bij zich. De politie moest ook een aantal uitgangen van station Brussel Centraal afsluiten uit veiligheidsoverwegingen. Uiteindelijk is een 100-tal relschoppers voorlopig opgepakt. De burgemeester van Lanaken, Marino Keulen, verzet zich tegen de komst van seriemoordenaar Freddy Horion naar het openbaar psychiatrisch zorgcentrum in zijn gemeente. Horion, die in 1980 levenslang kreeg voor 6 moorden, mag de gevangenis nu verlaten met een enkelband. Hij zou een plaats krijgen in een forensisch psychiatrisch centrum in Sint-Truiden, maar is daar geweigerd. Ook in Lanaken is Horion niet welkom. Keulen verwijst naar het negatieve advies van het Openbaar Ministerie dat de seriemoordenaar een tikkende tijdbom noemt. Hij zegt ook nog dat er nog geen formele beslissing is genomen over de komst van Horion. Tot zaterdagochtend 8 uur zal er hinder blijven voor zeeschepen die de haven van Antwerpen-Brugge willen binnen of uitvaren. Door een nieuwe stakingsactie van de zeeloodsen is er onvoldoende personeel aanwezig. Een 50-tal schepen liep sinds vrijdagmorgen al vertraging op. Het gaat om een actie van de socialistische vakbond ACOD. Begin dit jaar en vorig jaar staakten de loodsen ook al tegen de hervorming van hun pensioenstatuut. En in de Giro Donne gaat Anna van der Breggen in de roze trui het slotweekend in. De Nederlandse kwam in de vrijdagetappe ten val, maar kon de schade beperken. Ze leidt nog steeds met een minuut voor op Demi Vollering. De 7e rit was voor de jonge Française Célia Géry. Die was in een klein vluchtersgroepje sneller dan Lucinda Brandt. De nacht is overwegend droog en rustig met opklaringen en minimaal tot 12 graden. Zaterdag af en toe een bui en temperaturen tot 19 graden.

0: Zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
1: Schat, dat is een goed gedacht.
2: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

Langzaam tikt de klok, de wijzers voort. Steeds verder van mijn weg, wat bij me hoort. Mijn hele

0: de scheepvaartkaai in Hasselt is tanken nu nog makkelijker en sneller. Speciaal voor vrachtwagens is een nieuw tankstation geopend langs de Visserstraat, waar ook industriële gasolie Extra en AdBlue kan getankt worden.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
2: Jouw leukste evergreens.
3: Goedemorgen. Geniet van je dag, Ludo.
1: Dit is het Regio Radio Nieuws.
4: De Limburgse zomeragenda zit opnieuw goed gevuld. De komende maanden staan tal van festivals en evenementen op het programma. Het seizoen start met Beeldig Lommel, dat na jaren afscheid neemt met de laatste editie. Daarna volgen onder meer Genk on Stage, Rock Herk, Afro Latino en Theater op de Markt. Ook Pukkelpop blijft een van de absolute publiekstrekkers. Daarnaast zorgen familiefestivals, muziekoptredens en culinaire evenementen zoals Vollebak Vennestraat voor een gevarieerd aanbod. Voor veel activiteiten is de toegang bovendien helemaal gratis. Voor gezinnen waarvan beide ouders in een woonzorgcentrum verblijven, loopt de factuur vaak hoog op. Volgens ouderenvereniging Okra kost een gemiddelde rusthuis inmiddels zo'n €750 meer dan een gemiddeld werknemerspensioen. In Hasselt betalen de kinderen van een ouder koppel tot €5000 per maand voor twee rusthuisplaatsen. Ook in Tongeren moet een dochter maandelijks bijspringen voor haar moeder. Veel families kunnen de kosten enkel dragen dankzij spaargeld of huurinkomsten. De vrees groeit dat steeds meer kinderen financieel zullen moeten tussenkomen. Vandaag blijft het in Limburg gedurende voormiddag nog droog. In de vroege namiddag kan er hier en daar een licht buitje vallen. En na 15 uur zal het vanuit het westen op steeds meer plaatsen licht beginnen regenen. 's Avonds kunnen de buien lokaal intenser worden. Een donderslag is niet uit te sluiten. Maar grootschalige onweershaarden zijn niet te verwachten. De kans dat het overal een poosje nat wordt is groot. Tijdens een goed gemikte opklaring kan het eventjes wel 20 graden Celsius worden.

0: Kleintiertjes.
1: En wat gaan we daar doen?
0: Ik wil naar diertjes kijken.
1: Goh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
2: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
3: Achter Bloemen Thomas in Curinga-Hasselt.
2: Alles aan beestige prijzen.
0: Papa!

0: Hey, dankjewel bij Bouts. De Q8-kwaliteit vind je in Borgloon, Mazeik, Bree, Genk, Heusden, Zolder, Zonhoven en aan de scheepvaartkaai in Hasselt. Bouts, ook met bedrijfskaart. Bouts Petroleumproducten, loopt altijd gesmeerd.
1: Jouw leukste evergreens, wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+, in Midden-Limburg op 107.2 en in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: De Vlaamse regering maakt 119 miljoen euro steun vrij voor Volvo-cars in Gent. Minister-president Matthias Diependalen heeft dat laten weten aan de hoofdzetel van Volvo in Zweden. Dat schrijven meerdere kranten. De topman van Volvo noemde de Belgische vestiging onlangs te duur. Met de Vlaamse steun kan Volvo de fabriek moderniseren en digitaliseren. Maar Volvo krijgt het geld pas als ze ook echt investeren in Gent. Warenhuisketen Aldi mag zijn werknemers op zondag maar tot 12 uur laten werken. Dat zegt de federale overheidsdienst Werkgelegenheid. Aldi wil op zondag openen tot 1 uur 's middags, maar dat is tegen de arbeidswet, behalve aan de kust en in toeristische centra. Er ligt een wettekst klaar om de abortustermijn te verlengen van 12 naar 14 weken. Het is een compromis tussen alle meerderheidspartijen en het is echt een grens, zegt minister van Justitie Annelies Verlinde in het Nieuwsblad. Ze wil wel een uitzondering maken voor slachtoffers van verkrachting. Zij zouden een zwangerschap tot 18 weken kunnen afbreken. De VS hebben vannacht Iran aangevallen, onder meer op radarinstallaties bij de straat van Hormuz. Iran heeft als antwoord vijandige militaire basissen gebombardeerd. Zo ging het luchtalarm af in Bahrein en ook Kuwait is aangevallen met raketten en drones. Dat land bestelt bij de VS trouwens voor 2 miljard dollar aan drones en detectieapparatuur. De Russische luchtafweer heeft vannacht opnieuw 90 drones onderschept in de buurt van Sint-Petersburg. Daar is op dit ogenblik een belangrijk economisch forum. Oekraïne voert zijn droneaanvallen op als antwoord op de dagelijkse bombardementen van Rusland. En de Red Flames hebben hun WK-kwalificatiewedstrijd tegen Luxemburg gewonnen met 6-0. Maar ondanks die ruime zegen zijn de Belgische voetbalvrouwen nog niet dichter bij de eerste plaats in de groep. Want leider Schotland won zelf ook met 6-0 van Israël en behoudt zo een beter doelpuntensaldo. Geregeld regen bij 19 graden vandaag en er is zelfs kans op onweer. Morgen zo goed als droog. Daarna weer meer regen, maar iets zachter.
1: Espresso.
2: Goedemorgen.
1: Koffiekletsen met Ludo Wijnen.

0: Shake Your Body Down to the Ground. Je hoort de Jackson 5. Een hele goede morgen allemaal. Welkom alweer op deze zaterdag en in Espresso.
1: Espresso. Coffee time. Met de Ludowijn.
0: Ja, en zaterdag of niet, weekend of niet, ook deze zaterdag. En dat tot en met 15 juni krijgt u Espresso continu voorgeschoteld. Wij zeggen dus niks meer na deze presentatie. Muziek hebben wij des te beter voor u. Onder andere McQuinnis Flint. We hebben ook Gérard Lenormand, Donna Summer en deze van Ricky Nelson.

0: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
1: Ja, er is altijd een Alvo in de buurt.
0: Vers fruit en groente, echt lekkere beenhouwerij en keuze uit meer dan 300 streekproducten.
1: Het voelde echt thuis en je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en vers.
0: Dat is Alvo.
1: Ja, dat is Alvo.
0: Elke dag open vanaf 8 uur, ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem, Hasseltse Steenweg 77.
2: Zorg dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaningproducten bij Krijns Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Krijns Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op krijns-carproducts.be. Want bij Krijns, daar kom je niet toevallig.

0: Zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.
4: Espresso. De heerlijkste muzikale kop koffie, geserveerd door onze barista van dienst, Ludo Wijn.

De mens kruipt uit zijn ledikant, denkt aan zijn werk en met zijn krant. Hij huilt nog half slaper door de straten. De wereld herneemt zijn zotte zorgen. Het ritme van

En ook de kinderen en de dwazen blijven tussen de rozen slapen, ver en veilig geborgen voor het ritme van de zotte morgen. De zotte morgen. De zotte morgen. De zotte morgen.

0: Mr. Warlock.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: De Vlaamse regering maakt 119 miljoen euro steun vrij voor Volvo-cars in Gent. Minister-president Matthias Diependalen heeft dat laten weten aan de hoofdzetel van Volvo in Zweden. Dat schrijven meerdere kranten. De topman van Volvo noemde de Belgische vestiging onlangs te duur. Met de Vlaamse steun kan Volvo de fabriek moderniseren en digitaliseren. Maar Volvo krijgt het geld pas als ze ook echt investeren in Gent. Warenhuisketen Aldi mag zijn werknemers op zondag maar tot 12 uur laten werken. Dat zegt de federale overheidsdienst Werkgelegenheid. Aldi wil op zondag openen tot 1 uur 's middags, maar dat is tegen de arbeidswet, behalve aan de kust en in toeristische centra. Er ligt een wettekst klaar om de abortustermijn te verlengen van 12 naar 14 weken. Het is een compromis tussen alle meerderheidspartijen en het is echt een grens, zegt minister van Justitie Annelies Verlinde in het Nieuwsblad. Ze wil wel een uitzondering maken voor slachtoffers van verkrachting. Zij zouden een zwangerschap tot 18 weken kunnen afbreken. De VS hebben vannacht Iran aangevallen, onder meer op radarinstallaties bij de straat van Hormuz. Iran heeft als antwoord vijandige militaire basissen gebombardeerd. Zo ging het luchtalarm af in Bahrein en ook Kuwait is aangevallen met raketten en drones. Dat land bestelt bij de VS trouwens voor 2 miljard dollar aan drones en detectieapparatuur. De Russische luchtafweer heeft vannacht opnieuw 90 drones onderschept in de buurt van Sint-Petersburg. Daar is op dit ogenblik een belangrijk economisch forum. Oekraïne voert zijn droneaanvallen op als antwoord op de dagelijkse bombardementen van Rusland. En de Red Flames hebben hun WK-kwalificatiewedstrijd tegen Luxemburg gewonnen met 6-0. Maar ondanks die ruime zegen zijn de Belgische voetbalvrouwen nog niet dichter bij de eerste plaats in de groep. Want leider Schotland won zelf ook met 6-0 van Israël en behoudt zo een beter doelpuntensaldo. Geregeld regen bij 19 graden vandaag en er is zelfs kans op onweer. Morgen zo goed als droog. Daarna weer meer regen, maar iets zachter.
1: Dit is Hit Riders.
2: Your looks the evergreen.
1: Met Mark Bridouet.
3: De enige

Hallo en welkom bij Hit Warners, het programma waar Golden Oldies opnieuw tot leven komen. Elke zaterdag van 10 tot 12 en in de vroege vooravond van 5 tot 7. Ik weet het, momenteel zou je er soms aan twijfelen, maar hoop doet leven. Wonderful World, Sam Cooke. Dat proberen we hier elke dag bij Radio Ludo, de zon wat meer te doen schijnen en de dag vrolijk in te vullen. En het moet vast en zeker lukken met deze song van Glen Campbell.

doet de zon meteen wat extra schijnen. Glen Campbell's Sunflower, een song geschreven door Neil Diamond. Een zanger die tegenwoordig nog met mondjesmaat aan bod komt, ook bij diverse retro-stations, is Bobby V. En als hij iets mag zingen, zijn het altijd dezelfde liedjes. Wij hier bij Radio Ludo hebben onze voorraad Bobby V-platen rijkelijk aangevuld en dat hoor je meteen.

in de versie van Fats Domino, maar deze mag er ook best wezen, Bobby V, Let the Fall Winds Blow. In de 60's gebeurde dat vaker dan vaak, dat men klassiekers uit de 50's ging lenen en die dan in een wat aangepaste versie ging zingen. Koplopers waren The Beatles en The Rolling Stones, die onder meer verzot waren op het repertoire van Chuck Berry. En het waren ook Jerry and the Pacemakers.

0: Dit is Hit Riders met Mike Bridouet.
1: De enige echte. Jouw liefste en...

Live fragment uit de show die Trini Lopez vaak bracht in de PJ Club in Hollywood was een van de allereerste discotheken in Los Angeles. In 1963 tekende Trini een contract bij hen om daar 3 maanden lang elke avond op te treden. Hij werd daar ontdekt door producer Don Costa, die hem meteen voorstelde aan Frank Sinatra, die hem op zijn beurt een contract aanbood bij zijn platenfirma Reprise Records. Hier heb je geen contract voor nodig, je kan je nummers eigenhandig opnemen en uitbrengen, en dan heb ik het over het fenomeen artificial intelligence. Zowel het orkest als de zanger in kwestie zijn fake, maar je kan er diverse kanten mee uit, zoals hier, helemaal in de sfeer van toen.

Die zanger die heeft geen naam. Het project heet Rockin' Jukebox Records When You Smile. Ik had toch zo meteen naar onze levensechte jukebox hiernaast. Daar komen nog echte klanken uit. En terwijl ik daar naartoe loop, om daar op de rode knop te drukken, eerst nog een man van vlees en bloed, die in zijn tijd alles live inzong. Toen waren zelfs bandopnemers met diverse sporen een uitzondering. Paul Anka.

The Everly Brothers, Bird Dog. Dat waren pas echte jukebox hits, net zoals die daarvoor Lucille van Little Richard. En ik kan je met mijn hand op mijn hart vertellen dat ik wekelijks nieuwe songs aan onze database toevoeg. Dat mag ik als muziekcoördinator bij Radio Ludo, zodat we al maar beter klinken. Deze jongens hebben hier bij ons ook hun thuis en hun draai gevonden, Peter en Gordon.

Adrian Golden, Nobody I Know. 2013 was geen fijn jaar voor Linda Ronstadt. Ze moest toen aan haar fans vertellen dat ze haar zangstem definitief kwijt was. En dat was te wijten aan de ziekte van Parkinson. Maar als je jezelf kan inblikken, je stem bijvoorbeeld, dan kan je daar voor de rest van je leven ook een beroep op blijven doen. In haar geval, haar platen blijven draaien.

In 1963 voor het eerst op plaat gezet door Doris Troy. Het jaar nadien door The Hollies. En 14 jaar later door Linda Ronstadt, Just One Look. Als je van haar wil nagenieten, dan moet je zeker eens een bezoekje brengen aan haar website, lindaronstadt.com. Dat zegt je niet hoor. Bobby Goldsboro die heeft ook een eigen website, maar je zal daar merken dat die man meer tijd besteedt aan zijn talent als schilder en aan het schrijven van kinderboeken dan aan zijn muziek.

Bobby Goldsborough, die wel meer hits heeft afgeleverd dan Honey. Je hoorde hem daarnet met Little Things, dat in die tijd ook op plaat werd gezet door Dave Barry. Ik ben niet zo tuk op live opname van artiesten. Ik draaide, oké, daar straks wel Trini Lopez, maar door de bank sla ik die versies liever over, al maak ik voor deze ook een uitzondering. Hier is Ringo Starr, samen met zijn All Star Band en een soort hommage aan Carl Perkins.

0: you.
1: Mocht je zin hebben in een gezellige babbel, bij een al even gezellige kop koffie, dan kom ik in Espresso elke woensdag langs met een verhaal uit mijn rijkelijk gevulde archief. Dan mag je meekijken en meeluisteren. Een verhaal kom ik vertellen over een bekende hit, een popklassieker, een opvallend muzikaal genre. Alles kan, als het maar te maken heeft met de jeugdjaren van die populaire muziek. En waar het enigszins kan, breng ik de artiest in kwestie mee of halen we die even terug uit het hiernamaals. Want tegen een kop koffie, geserveerd door Ludo Wijnen, hè, wees nu eerlijk, kan niemand nee zeggen. Elke woensdag dus in Espresso tussen 9 en 10. Uiteraard bij de retrozender bij uitstek Radio Ludo.
2: De Brilotheek. Een rondleiding door de jeugdjaren van de pop.

Uit Zweden, de groep Chiquita, Just Listen to My Heart, dat ze ging lenen bij hun Zweedse collega's de Spatniks. Zelden doe ik dat, muziek in mono draaien, maar soms kan je niet anders. Een evergreen is dit, die in ik weet niet hoeveel versies bestaat. Vandaag in die van Johnny Kidd and the Pirates.

Sammy Kidd and the Pirates, If You Were the Only Girl in the World, en dan komt het, And I Were the Only Boy. Zoals ik al zei, en zoals je duidelijk kon horen, in mono. Foei, ik kan het meteen goed maken met een hit die ik pas een tijdje geleden in de stereo versie op de kop kon tikken. De groep Unit 4 Plus 2.

Je kan over zowat alles zingen, dat hoorde je in het nummer Concrete and Clay. En je kan eender welke groepsnaam verzinnen, dat kan ook hoor, Unit 4 plus 2. Met jouw goedvinden ga ik even rondneuzen in eigen land. En zo kom ik terecht bij een man die ook in Frankrijk goed wist te scoren, Ferre Grignard.

hoorde ik graag vanaf de eerste keer dat dit op de radio opdook, Little Girl, Syndicate of Sound. Over graag horen gesproken, werd en wordt nog altijd graag gehoord door de fans van Golden Oldies en van Cliff Richard in het bijzonder. Dit nummer dat Sir Cliff meepikte uit de film Follow That Dream van zijn groot titel Elvis Presley.

0: Angel Cliff Richard, en terwijl dat nummer draaide hier vlak voor me, dacht ik er ineens aan dat ik zo meteen nog een uur Golden Oldies Pop Classics en Evergreens moet draaien. Weet je wat? Ik leg deze plaat alvast klaar. Dan heb ik nog wel een minuut of 5-6 om hiernaast in mijn discotheek een nieuwe lading te gaan zoeken voor nog een uurtje Hitwriters.
1: One ticket, please.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: De Vlaamse regering maakt 119 miljoen euro steun vrij voor Volvo-cars in Gent. Minister-president Matthias Diependalen heeft dat laten weten aan de hoofdzetel van Volvo in Zweden. Dat schrijven meerdere kranten. De topman van Volvo noemde de Belgische vestiging onlangs te duur. Met de Vlaamse steun kan Volvo de fabriek moderniseren en digitaliseren. Maar Volvo krijgt het geld pas als ze ook echt investeren in Gent. Warenhuisketen Aldi mag zijn werknemers op zondag maar tot 12 uur laten werken. Dat zegt de federale overheidsdienst werkgelegenheid. Aldi wil op zondag openen tot 1 uur 's middags, maar dat is tegen de arbeidswet, behalve aan de kust en in toeristische centra. Er ligt een wettekst klaar om de abortustermijn te verlengen van 12 naar 14 weken. Het is een compromis tussen alle meerderheidspartijen en het is echt een grens, zegt minister van Justitie Annelies Verlinde in het Nieuwsblad. Ze wil wel een uitzondering maken voor slachtoffers van verkrachting. Zij zouden een zwangerschap tot 18 weken kunnen afbreken. De VS hebben vannacht Iran aangevallen, onder meer op radarinstallaties bij de straat van Hormuz. Iran heeft als antwoord vijandige militaire basissen gebombardeerd. Zo ging het luchtalarm af in Bahrein en ook Kuwait is aangevallen met raketten en drones. Dat land bestelt bij de VS trouwens voor 2 miljard dollar aan drones en detectieapparatuur. De Russische luchtafweer heeft vannacht opnieuw 90 drones onderschept in de buurt van Sint-Petersburg. Daar is op dit ogenblik een belangrijk economisch forum. Oekraïne voert zijn droneaanvallen op als antwoord op de dagelijkse bombardementen van Rusland. En de Red Flames hebben hun WK-kwalificatiewedstrijd tegen Luxemburg gewonnen met 6-0. Maar ondanks die ruime zegen zijn de Belgische voetbalvrouwen nog niet dichter bij de eerste plaats in de groep. Want leider Schotland won zelf ook met 6-0 van Israël en behoudt zo een beter doelpuntensaldo. Geregeld regen bij 19 graden vandaag en er is zelfs kans op onweer. Morgen zo goed als droog, daarna weer meer regen, maar iets zachter.
1: En nu, ladies and gentlemen, another hour of solid gold.
2: Dit is Hit Riders.
3: Your looks the evergreen.
2: Met Mark Bridouet.
4: De enige echte.

Zo zijn we begonnen aan het tweede uur van onze muzikale tijdreis. Langs de gouden jaren van de rock and roll, de soul, de disco en al die onvergetelijke classics uit de jaren 50 tot en met 70 of kortweg hit wireless genoemd. Als een soort omen hoorde je daarnet Creedence Clearwater Revival met Bad Moon Rising. Kondigt eigenlijk slecht nieuws aan. Dat horen we elke dag al genoeg in de nieuwsberichten. We gaan dat meteen uitgommen en goedmaken met deze hitsingle van The Turtles.

Turtles, Happy Together. En zo voelen we ons ook hier bij Radio Ludo, met jullie erbij, als één grote muzikale familie, liefhebbers van de artiesten en songs uit de jeugdjaren van de muziek. En hier bij ons blijft die eeuwig jong. Die halen we elke dag met veel plezier opnieuw uit onze discotheek.

Yeah, I Heard It Through the Grapevine. Voor het eerst op single gezet en uitgebracht ook door Gladys Knight en The Pips. Voor hen hadden de Miracles het opgenomen, maar die versie werd ingehouden. In 1968 ging de baas van Tamla Motown, Barry Gordy Jr., wel akkoord dat de versie van Marvin Gaye mocht worden uitgebracht, wat uiteindelijk de definitieve versie zal blijken nadien. Ook als we nu terugblikken. En een van die fans van het Tamla Motown geluid was deze meneer, Billy Ocean.

zit niet te graven in je geheugen, zo van wie mag dat toch wezen, dit is je reinste artificiële intelligentie, muziek zo gekunsteld als wat gebaseerd op het patroon van 50's Dream Jukebox, Flowers on Maple Lane. En zo blijven we zelfs in Hitwaarders de vingeren aan de muzikale pols houden. Deze jongens, opgelet, die zijn dan wel weer echt, The Beatles.

0: Michel.
1: Die overlanders, ja hoor, je hebt gelijk, oorspronkelijk op plaat gezet door The Beatles, Michel. Ik heb er mijn koffer weer bij gehaald met rariteiten en zo goed als vergeten singles, platen die we niet elke dag draaien, zo af en toe eens tussendoor, onder andere in Hit Wardes. Dat is voor ze meteen eerst nog een liedje van The Beatles, maar dan hier in de versie van The Marmalade.

Er waren in Amerika maar twee groepen die in de 60s de Beatles de baas konden in eigen land. En dat waren de Beach Boys en de Four Seasons. Ook zij bleven hits scoren, ondanks de opmars van tal van Britse groepen in de Amerikaanse top 100 van toen. En toen het verhaal van de Beatles was uitgezongen, trok Paul McCartney zich even terug, bracht een paar soloplaten uit, om nadien platen af te leveren samen met zijn groep, of moet ik zeggen, met zijn project Wings.

kan ervan zeggen wat je wil, maar Wings brachten tijdens hun hoogtijdagen knappe songs op de markt. En dat dankzij het schrijverstalent van Paul McCartney. En Paul die gaf eerlijk toe dat hij soms knotsgekke liedjes schreef. Some silly love songs. Zoals dit liedje bijvoorbeeld dat hij samen met John Lennon schreef voor Billy J. Kramer en The Dakotas.

Omdat Radio Ludo graag met open kaart speelt en het reilen en zeilen van ons station graag met jou deelt, kan je ons voortaan nauwgezet volgen op Facebook. Zo kan je lezen en zien wat er op ons muzikaal menu staat en wat we de komende maanden allemaal van plan zijn. Doen dus, meld je snel aan bij Facebook en maak van Radio Ludo één grote gezellige familie.

Een van de 5 platen uit de jaren 60. Daar kreeg je toen zowat iedereen mee op de dansvloer. The Rolling Stones, I Can't Get No Satisfaction. En ook niet van deze producties, afgeleverd door de productiefirma Dream Jukebox. Zo gekunsteld als wat, maar te geslaagd om niet te draaien.

Box, Kiss Me by the Dinner Lights. En zo na de laatste plaat in onze Hitwaarders voor vandaag. Morgen ben ik er opnieuw van 10 tot 12 met Siersdag. Een stapel platen met een strikje muziek om te zoenen. Nog een prettige dag verder en tot morgen.

0: Bij Bouts aan de scheepvaartkaai in Hasselt is tanken nu nog makkelijker en sneller. Speciaal voor vrachtwagens is een nieuw tankstation geopend langs de Visserstraat, waar ook industriële gasolie Extra en AdBlue kan getankt worden.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

In Anderlecht heeft een grote brand gewoed aan een opslagplaats. Tot ver in de omtrek was een dikke zwarte rook te zien. De brand ontstond rond 7 uur vanmorgen aan een dak. De brandweer vroeg de omwonenden om ramen en deuren gesloten te houden en ook geen airco in te schakelen. Het gemeentelijk noodplan was een tijd lang van kracht. Ongeveer 50 omwonenden zijn ondergebracht in opvangcentra zoals die van het Rode Kruis. Rond 10 uur had de brandweer het vuur onder controle. Het is nog niet duidelijk hoe de brand is ontstaan. Oekraïne voert met drones opnieuw zware aanvallen uit op Sint-Petersburg, de tweede stad van Rusland. De bevolking heeft de oproep gekregen om binnen te blijven. Het vliegverkeer ligt stil en de luchtafweer is actief. Volgens de gouverneur zijn al ruim 140 drones neergehaald. Woensdag was er ook al een aanval op Sint-Petersburg en omgeving. Dat was aan het begin van een internationale economische conferentie in de stad. Vandaag is daarvan de slotdag. Donderdag stelde president Zelensky rechtstreekse onderhandelingen voor met president Poetin, maar Poetin wijst dat af. Bij een Israëlische aanval in Zuid-Libanon zijn meerdere Libanese militairen gedood. Het Libanese leger spreekt van een barbaarse aanval. Volgens plaatselijke media werd de auto van een generaal en zijn chauffeur onder vuur genomen, zo'n 50 kilometer ten zuiden van Beirut. Gisteren vielen bij een Israëlische aanval in Zuid-Libanon, volgens de Libanese overheid, 5 doden en 2 gewonden. Officieel is er tussen de twee landen een staakt het vuren, maar de strijdgroep Hezbollah houdt zich daar niet aan. Australië kampt met een konijnenplaag. Die bedreigt onder meer de landbouw en inheemse dieren- en plantensoorten. Naar schatting lopen er zo'n 250 miljoen konijnen rond en het worden er snel meer, want ze planten zich snel voort. Ze eten veel gewassen van boeren op. De schade in Australië kan oplopen tot 1 miljard per jaar als de konijnenpopulatie niet wordt ingedamd. En Bernadette Chirac is overleden. Zij was de weduwe van Jacques Chirac, die president was van Frankrijk van 1995 tot 2007. Jacques Chirac overleed al in 2019. Bernadette Chirac was zelf ook politiek actief en was 35 jaar raadslid van het departement Corrèze. Bernadette Chirac is 93 jaar geworden. De bewolking neemt toe vanuit het westen en daarna gaat het ook regenen, temperatuur tot 18 graden. Morgen is het meestal droog met wolken en opnieuw tot 18 graden.

0: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
1: Ja, er is altijd een halve in de buurt.
0: Vers fruit en groente, echt lekkere beenhouwerij en keuze uit meer dan

0: Zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.

0: Dankjewel bij Bout. De Q8-kwaliteit vind je in Borgloon, Maaseik, Bree, Genk, Heusden, Zolder, Zonhoven en aan de scheepvaart KN in Hasselt. Bout, ook met bedrijfskaart. Bouts Petroleumproducten, loopt altijd gesmeerd.
1: Jouw leukste evergreens, wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+, in Midden-Limburg op 107.2 en in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

In Anderlecht heeft een grote brand gewoed aan een opslagplaats. Tot ver in de omtrek was een dikke zwarte rook te zien. De brand ontstond rond 7 uur vanmorgen aan een dak. De brandweer vroeg de omwonenden om ramen en deuren gesloten te houden en ook geen airco in te schakelen. Het gemeentelijk noodplan was een tijd lang van kracht. Ongeveer 50 omwonenden zijn ondergebracht in opvangcentra zoals die van het Rode Kruis. Rond 10 uur had de brandweer het vuur onder controle. Het is nog niet duidelijk hoe de brand is ontstaan. Oekraïne voert met drones opnieuw zware aanvallen uit op Sint-Petersburg, de tweede stad van Rusland. De bevolking heeft de oproep gekregen om binnen te blijven. Het vliegverkeer ligt stil en de luchtafweer is actief. Volgens de gouverneur zijn al ruim 140 drones neergehaald. Woensdag was er ook al een aanval op Sint-Petersburg en omgeving. Dat was aan het begin van een internationale economische conferentie in de stad. Vandaag is daarvan de slotdag. Donderdag stelde president Zelensky rechtstreekse onderhandelingen voor met president Poetin, maar Poetin wijst dat af. Bij een Israëlische aanval in Zuid-Libanon zijn meerdere Libanese militairen gedood. Het Libanese leger spreekt van een barbaarse aanval. Volgens plaatselijke media werd de auto van een generaal en zijn chauffeur onder vuur genomen, zo'n 50 kilometer ten zuiden van Beirut. Gisteren vielen bij een Israëlische aanval in Zuid-Libanon, volgens de Libanese overheid, 5 doden en 2 gewonden. Officieel is er tussen de twee landen een staakt het vuren, maar de strijdgroep Hezbollah houdt zich daar niet aan. Australië kampt met een konijnenplaag. Die bedreigt onder meer de landbouw en inheemse dieren- en plantensoorten. Naar schatting lopen er zo'n 250 miljoen konijnen rond en het worden er snel meer, want ze planten zich snel voort. Ze eten veel gewassen van boeren op. De schade in Australië kan oplopen tot 1 miljard per jaar als de konijnenpopulatie niet wordt ingedamd. En Bernadette Chirac is overleden. Zij was de weduwe van Jacques Chirac, die president was van Frankrijk van 1995 tot 2007. Jacques Chirac overleed al in 2019. Bernadette Chirac was zelf ook politiek actief en was 35 jaar raadslid van het departement Corrèze. Bernadette Chirac is 93 jaar geworden. De bewolking neemt toe vanuit het westen en daarna gaat het ook regenen, temperatuur tot 18 graden. Morgen is het meestal droog met wolken en opnieuw tot 18 graden.

0: Kleintiertjes.
1: En wat gaan we daar doen?
0: Ik wil naar diertjes kijken.
1: Oh, sinds we bij Tom & Co. geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
2: Dat is logisch. Bij Tom & Co. vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co. vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
3: Achter Bloemen Thomas in Curinga-Hasselt.
2: Alles aan beestige prijzen.
0: Papa!

0: laat maar vriezen. Bouts Petroleumproducten levert behagelijke warmte. Bouts 011 22 69 01.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
2: Jouw leukste evergreens.
3: Goedemiddag. Geniet van je dag. Ludo.
1: Dit is het Regio Radio Nieuws.
4: De Limburgse zomeragenda zit opnieuw goed gevuld. De komende maanden staan tal van festivals en evenementen op het programma. Het seizoen start met Beeldig Lommel, dat na jaren afscheid neemt met de laatste editie. Daarna volgen onder meer Genk on Stage, Rock Herk, Afro Latino en Theater op de Markt. Ook Pukkelpop blijft een van de absolute publiekstrekkers. Daarnaast zorgen familiefestivals, muziekoptredens en culinaire evenementen zoals Vollebak Vennestraat voor een gevarieerd aanbod. Voor veel activiteiten is de toegang bovendien helemaal gratis. Voor gezinnen waarvan beide ouders in een woonzorgcentrum verblijven, loopt de factuur vaak hoog op. Volgens de ouderenvereniging Okra kost een gemiddelde rusthuis inmiddels zo'n €750 meer dan een gemiddeld werknemerspensioen. In Hassel betalen de kinderen van een ouder koppel tot €5000 per maand voor twee rusthuisplaatsen. Ook in Tongeren moet een dochter maandelijks bijspringen voor haar moeder. Veel families kunnen de kosten enkel dragen dankzij spaargeld of huurinkomsten. De vrees groeit dat steeds meer kinderen financieel zullen moeten tussenkomen. Vandaag blijft het in Limburg gedurende de voormiddag nog droog. In de vroege namiddag kan er hier en daar een licht buitje vallen. En na 15 uur zal het vanuit het westen op steeds meer plaatsen licht beginnen regenen. 's Avonds kunnen de buien lokaal intenser worden. Een donderslag is niet uit te sluiten. Maar grootschalige onweershaarden zijn niet te verwachten. De kans dat het overal een poosje nat wordt is groot. Tijdens een goed gemikte opklaring kan het eventjes wel 20 graden Celsius worden.

0: Kleedtiertjes.
1: En wat gaan we daar doen?
0: Kleedtiertjes kijken.
1: Oh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
2: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
3: Achter Bloemen Thomas in Curinga-Hasselt.
2: Alles aan beestige prijzen.
0: Papa!

0: Zeg, schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.

0: Wij brengen warmte en gezelligheid. Bouts Petroleumproducten. Kijk op boutsnv.be voor de formule die het beste bij jou past.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

In Anderlecht heeft een grote brand gewoed aan een opslagplaats. Tot ver in de omtrek was een dikke zwarte rook te zien. De brand ontstond rond 7 uur vanmorgen aan een dak. De brandweer vroeg de omwonenden om ramen en deuren gesloten te houden en ook geen airco in te schakelen. Het gemeentelijk noodplan was een tijd lang van kracht. Ongeveer 50 omwonenden zijn ondergebracht in opvangcentra zoals die van het Rode Kruis. Rond 10 uur had de brandweer het vuur onder controle. Het is nog niet duidelijk hoe de brand is ontstaan. Oekraïne voert met drones opnieuw zware aanvallen uit op Sint-Petersburg, de tweede stad van Rusland. De bevolking heeft de oproep gekregen om binnen te blijven. Het vliegverkeer ligt stil en de luchtafweer is actief. Volgens de gouverneur zijn al ruim 140 drones neergehaald. Woensdag was er ook al een aanval op Sint-Petersburg en omgeving. Dat was aan het begin van een internationale economische conferentie in de stad. Vandaag is daarvan de slotdag. Donderdag stelde president Zelensky rechtstreekse onderhandelingen voor met president Poetin, maar Poetin wijst dat af. Bij een Israëlische aanval in Zuid-Libanon zijn meerdere Libanese militairen gedood. Het Libanese leger spreekt van een barbaarse aanval. Volgens plaatselijke media werd de auto van een generaal en zijn chauffeur onder vuur genomen, zo'n 50 kilometer ten zuiden van Beirut. Gisteren vielen bij een Israëlische aanval in Zuid-Libanon, volgens de Libanese overheid, 5 doden en 2 gewonden. Officieel is er tussen de twee landen een staakt het vuren, maar de strijdgroep Hezbollah houdt zich daar niet aan. Australië kampt met een konijnenplaag. Die bedreigt onder meer de landbouw en inheemse dieren- en plantensoorten. Naar schatting lopen er zo'n 250 miljoen konijnen rond en het worden er snel meer, want ze planten zich snel voort. Ze eten veel gewassen van boeren op. De schade in Australië kan oplopen tot 1 miljard per jaar als de konijnenpopulatie niet wordt ingedamd. En Bernadette Chirac is overleden. Zij was de weduwe van Jacques Chirac, die president was van Frankrijk van 1995 tot 2007. Jacques Chirac overleed al in 2019. Bernadette Chirac was zelf ook politiek actief en was 35 jaar raadslid van het departement Corrèze. Bernadette Chirac is 93 jaar geworden. De bewolking neemt toe vanuit het westen en daarna gaat het ook regenen, temperatuur tot 18 graden. Morgen is het meestal droog met wolken en opnieuw tot 18 graden.

zit moeder ziel alleen. Hij heeft hier op een beurs de hele dag vergaderd. En nu kijkt hij uit verveling.

Hilton Barcelona. Langzaam wordt het licht. 4 sterren van zijn klauwen. Hij doet geen oog meer dicht. De Spaanse nacht is stil. Er hangt niets in de lucht. Wie altijd maar vooruit wil, verliest de weg terug. De heimwee naar vervlogen tijd. Kamers op de Place Pigalle. Een halve ster, een krakend bed en de toiletten in de hal. Het was een leven zonder zorgen, in een droom die nog bestaat. En een liefde, zoveel liefde, die je met een kus betaalt. God, hij had zoveel ideaal en hij sliep onder de sterren. Hij vertelde alles wat hij voelde, dat hij had niets te verbergen. Zijn fantasie was een paleis, hij had een hoofd om in te wonen. En hij praatte over later, want het beste moest nog komen. Hilton Barcelona, 10 uur in de ochtend. Hij zit aan het ontbijt, ziet zichzelf en voelt de neiging om te kotsen. Hij wil weg hier, terug naar huis. Het is een chaos in zijn hoofd. Want dit hotel is het huis waar de heimwee woont. Het is het huis waar de heimwee woont.

kleurloos tussen koud en warm. Met hun zwarte aktentassen, met hun ziel onder hun arm. In dit hotel regeert de leugen, hier is de tederheid ontroond.

0: diertjes.
1: En wat gaan we daar doen?
0: We gaan naar diertjes kijken.
1: Oh, sinds we bij Tom & Co. geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
2: Dat is logisch. Bij Tom & Co. vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co. vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
3: Achter Bloemen Thomas in Curringen-Hasselt.
2: Alles aan beestige prijzen.
0: Papa!

0: Wij brengen warmte en gezelligheid. Bouts Petroleumproducten. Kijk op boutsnv.be voor de formule die het beste bij jou past.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
2: Jouw leukste evergreens.
3: Goedemiddag. Geniet van je dag. Ludo.
1: Dit is het Regio Radio Nieuws.
4: Voetbalclub Stokkum VV sluit tijdelijk haar accommodatie af na aanhoudend vandalisme. De club kampt al maanden met beschadigingen aan velden en infrastructuur. Zo reden jongeren met fatbikes over het kunstgras, werden netten vernield en pas ingezaaide terreinen vertrappeld. Ook afval en nachtlawaai zorgen voor overlast. Volgens de club kwamen er steeds meer klachten van buurtbewoners. De terreinen waren vroeger vrij toegankelijk voor jongeren uit de buurt, maar dat vertrouwen is volgens het bestuur helemaal misbruikt. Kamerbewaking wordt nu onderzocht. De Beringse advocaat Wesley Jeunen boekt steeds vaker succes in zaken rond phishing. Recent besliste een ondernemingsrechtbank dat een bank bijna 50.000 euro moet terugbetalen aan een ouder koppel dat slachtoffer werd van oplichting. Volgens Jeunen zijn banken wettelijk verplicht slachtoffers snel te vergoeden, tenzij ze kunnen bewijzen dat er sprake was van grove nalatigheid. Wekelijks ontvangt hij tientallen nieuwe meldingen. Hij benadrukt dat ook slachtoffers die kleine bedragen verloren een zaak kunnen opstarten. Verschillende dossiers tegen banken zijn momenteel nog hangende. Vandaag blijft het in Limburg gedurende de voormiddag nog droog. In de vroege namiddag kan er hier en daar een licht buitje vallen. En na 15 uur zal het vanuit het westen op steeds meer plaatsen licht beginnen regenen. 's Avonds kunnen de buien lokaal intenser worden. Een donderslag is niet uit te sluiten. Maar grootschalige onweershaarden zijn niet te verwachten. De kans dat het overal een poosje nat wordt, is groot. Tijdens een goed gemikte opklaring kan het eventjes wel 20 graden Celsius worden.

0: Kleintiertjes.
1: En wat gaan we daar doen?
0: Ik wil naar diertjes kijken.
1: Goh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
2: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
3: Achter Bloemen Thomas in Curinga Hasselt.
2: Alles aan beestige prijzen.
0: Papa!

0: Zeg, schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht. Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

0: de scheepvaartkaai in Hasselt is tanken nu nog makkelijker en sneller. Speciaal voor vrachtwagens is een nieuw tankstation geopend langs de Visserstraat, waar ook industriële gasolie Extra en AdBlue kan getankt worden.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
2: Geniet van je dag, Ludo.
3: Na twee woelige namiddagen is de politie opnieuw talrijk aanwezig aan het Centraal Station in Brussel. Veiligheidsdiensten stelden vast dat in geheime groepen op sociale media is opgeroepen ook vandaag weer naar de hoofdstad te trekken. De acties zijn gericht tegen de goedgekeurde besparingsplannen in het Franstalig onderwijs. De voorbije twee dagen zorgden amokmakers van het extreem linkse Antifa en verwante bewegingen voor vernielingen en geweld. Vrijdag is daarbij een dertigtal relschoppers opgepakt. Ook nu lopen groepjes in het zwart geklede jongeren in de stationsbuurt. De politie zegt de hele dag waakzaam te blijven. Het nieuwe driejaarsvervoersplan voor de NMBS dat de ministerraad gisteren goedkeurde, wil reizigers naar de luchthaven in Zaventem ook 's nachts op de trein krijgen. Vanaf december volgend jaar zullen dagelijks 7 nachttreinen rijden vanuit onder meer Brugge en Gent, die om 3:30 's nachts op Brussels Airport toekomen, op tijd voor de vroegste vluchten. Het plan voorziet ook extra dagtreinen tussen verschillende steden. Die moeten er al eind dit jaar komen wanneer fase 1 van het plan van start gaat. De spoorwegmaatschappij wil het totale treinaanbod met 3% uitbreiden. Na de terugval door de spanningen in het Midden-Oosten boeken we opnieuw meer vakanties. Zo blijkt uit de recentste cijfers van touroperator TUI. Wel wachten Belgen nu langer om de trip te boeken. De Canarische eilanden blijken veruit het populairst, gevolgd door Egypte en Turkije, die laatste twee vooral om budgettaire redenen. Voor de golfregio en Aziatische bestemmingen is er opvallend weinig animo. En de Britse acteur Anthony Head is overleden. Naast talloze rollen in Britse series schopte hij het ook tot hoofdrollen in Amerikaanse kijkcijferkanonnen als Buffy the Vampire Slayer en Ted Lasso. Hij speelde ook de Prime Minister in de Britse sketchshow Little Britain. Anthony Head was 72 en stierf van een longontsteking. Hij is ook de broer van zanger en musicalacteur Murray Head, bekend van One Night in Bangkok. Het is de hele namiddag overwegend droog, maar wel betrokken. Temperaturen klimmen niet hoger dan 18 graden. Morgen ongeveer hetzelfde weer, maar dan krijgen we meer opklaringen.
1: Dit is Hit Riders.
2: Your looks the evergreens.
1: Met Mark Bridouet.
4: De enige echte. Geniet.

Dat is makkelijk als er over gezongen wordt. Dan hoef ik het niet expliciet aan te kondigen. Inderdaad, het is weer weekend, zoals je hoorde uit de mond van Earth and Fire. Sommigen zijn doodblij als het zover is. Anderen durven wel eens in zak en as te zitten als de zaterdag nadert. Waarom? Daar kunnen de Drifters iets meer over vertellen. Welkom trouwens bij de Hitwaarders van Radio Ludo.

stop die zakdoek dus maar weg. Tijdens het weekend mag er niet gehuild worden. Don't cry on the weekend, the Drifters. Het is vandaag zaterdag, mocht je de tel even kwijt zijn. Als je jong bent, staat er altijd veel op de agenda. Als je ouder wordt, ben je meestal wat selectiever. Ik denk niet dat je dan bezig bent met wat ga ik straks aantrekken als ik op stap ga en de dansbenen ga strekken.

Mocht je inspiratie tekort hebben, deze gouden tip van Barry Blue, Dancing on a Saturday Night. Ik vroeg me af wat ik vroeger deed op een zaterdagavond. Dan ging ik vaak dansen in het lokaal van de dansschool, waar ik in het weekend les volgde. Daar hadden dan, zoals we dat noemden, oefenavonden plaats. Daar kon je, wat je bijvoorbeeld de week voordien had aangeleerd, inoefenen. De dansleraar speelde dan voor die gelegenheid DJ en je kon dan ook een drankje en zo versieren. Plezant om nog eens aan terug

Absent and Jerome met een bezigheid die er ook nog altijd kan inzitten. Als je niet weet wat te doen op een zaterdagavond, trek dan eens gezellig met een stelletje vrienden naar de bioscoop Saturday Night at the Movies. Ik ga stilaan in de richting van onze jukebox stappen. Dat is inmiddels een goede gewoonte geworden in onze hitwaarders. Maar ik ga het weekend in een nog mooiere vorm gieten dan we al deden. We maken er een afgerond geheel van met de Small Faces Lazy Sunday. Iets wat we bij Radio Ludo elke zondag beklemtonen in ons programma Siesdag. Elke zondag van 10 tot 12. Maar dat is pas voor morgen.

was onze Edwarders jukebox op zijn best. The Tremolos met Silence is Golden. En de Marmalade, op le di, op le da. De jongens moesten in de swinging 60s vaak de hitlijsten delen met een groep die toen de ene hit naar de andere scoorde. En daar was ik niet rouwig om, want ik was nogal een trouwe fan van de Hollies.

Alice, I'm Alive en Of Ze Dat Waren. In het totaal hebben die jongens 30 hitnoteringen in de Britse top 40 op hun actief staan en 22 in de Amerikaanse top 100. Geen wonder dat ze zouden gecoverd worden, dus ook in Frankrijk.

Richard Anthony met een cover van de Hollies-hit Bus Stop. En nee, ik ga niet struikelen over de Franse titel. Op dat Franse hoesje staat, hier, kijk maar mee, het getal 59-71-75. En daar zong hij over. Aan de kant ermee, whoops, en ik ga net zo chauvinistisch doen als Anthony daarnet. Ik ga twee producties Made in Belgium draaien. Koppelen aan elkaar nog wel. De tweespan van vandaag, en die wordt op gang getrokken door The Cousins.

Carlos Blanca, Rock'n'Roll is Good for the Soul. Iedere woensdag kom ik bij Ludo Wijnen langs met mijn brilotheek. En dan vertel ik het verhaal dat hoort bij de hits van de voorbije decennia. Zo praatte ik kortelings met Wiltura, in de brilotheek dus, over een nummer dat ook in Nederland aansloeg en dat qua productie afweek van zijn eerdere hits. Ik heb het over Hopeloos en Wil zag zelfs de kans schoon het ook in het Engels af te leveren.

hopeloos, oftewel One Way Love, Will Dura. Een goede collega van Marco Borsato trouwens, onze Will, die mag zo meteen, Borsato, de longen uit zijn lijf zingen in Dromen zijn bedrog, dat hij in Italië was gaan lenen bij Riccardo Fogli, een man die bij onze zuiderburen al jaren na elkaar aan de bak kwam als maker van vele hits, zoals deze.

stilaan vindt hij zijn adem en zijn energie terug om wellicht over aanzienbare tijd opnieuw op te treden, vermoed ik, en wie weet nieuwe platen op te nemen, Marco Borsato, en ik denk dat hij beter dan wie ook weet dat dromen vaak bedrog zijn. Zometeen een volgende lading Golden Oldies, Pop Classics en Evergreens in het tweede uur Hit Warners. Zo dadelijk na het nieuws.

0: Hey, dankjewel bij Bouts. De Q8-kwaliteit vind je in Borgloon, Maaseik, Bree, Genk, Heusden, Zolder, Zonhoven en aan de scheepvaart KN Hasselt. Bouts, ook met bedrijfskaart. Bouts Petroleumproducten, loopt altijd gesmeerd.
1: Jouw leukste evergreens, wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+, in Midden-Limburg op 107.2 en in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
2: Geniet van je dag, Ludo.
3: Na twee woelige namiddagen is de politie opnieuw talrijk aanwezig aan het Centraal Station in Brussel. Veiligheidsdiensten stelden vast dat in geheime groepen op sociale media is opgeroepen ook vandaag weer naar de hoofdstad te trekken. De acties zijn gericht tegen de goedgekeurde besparingsplannen in het Franstalig onderwijs. De voorbije twee dagen zorgden amokmakers van het extreem linkse Antifa en verwante bewegingen voor vernielingen en geweld. Vrijdag is daarbij een dertigtal relschoppers opgepakt. Ook nu lopen groepjes in het zwart geklede jongeren in de stationsbuurt. De politie zegt de hele dag waakzaam te blijven. Het nieuwe driejaarsvervoersplan voor de NMBS dat de ministerraad gisteren goedkeurde, wil reizigers naar de luchthaven in Zaventem ook 's nachts op de trein krijgen. Vanaf december volgend jaar zullen dagelijks 7 nachttreinen rijden vanuit onder meer Brugge en Gent, die om 3:30 's nachts op Brussels Airport toekomen, op tijd voor de vroegste vluchten. Het plan voorziet ook extra dagtreinen tussen verschillende steden. Die moeten er al eind dit jaar komen wanneer fase 1 van het plan van start gaat. De spoorwegmaatschappij wil het totale treinaanbod met 3% uitbreiden. Na de terugval door de spanningen in het Midden-Oosten boeken we opnieuw meer vakanties. Zo blijkt uit de recentste cijfers van touroperator TUI. Wel wachten Belgen nu langer om de trip te boeken. De Canarische eilanden blijken veruit het populairst, gevolgd door Egypte en Turkije, die laatste twee vooral om budgettaire redenen. Voor de golfregio en Aziatische bestemmingen is er opvallend weinig animo. En de Britse acteur Anthony Head is overleden. Naast talloze rollen in Britse series schopte hij het ook tot hoofdrollen in Amerikaanse kijkcijferkanonnen als Buffy the Vampire Slayer en Ted Lasso. Hij speelde ook de Prime Minister in de Britse sketchshow Little Britain. Anthony Head was 72 en stierf van een longontsteking. Hij is ook de broer van zanger en musicalacteur Murray Head, bekend van One Night in Bangkok. Het is de hele namiddag overwegend droog, maar wel betrokken. Temperaturen klimmen niet hoger dan 18 graden. Morgen ongeveer hetzelfde weer, maar dan krijgen we meer opklaringen.
4: En nu, ladies and gentlemen, another hour of solid gold.
1: Dit is Hit Riders.
5: Your looks the evergreens.
1: Met Mark Bridouet.
6: De enige echte.
5: Geniet.

altijd welkom, zo'n instrumentaal nummer tussendoor, al aan de start. In dit geval van het tweede uur hit waar dus Joey Song door de groep van gitarist John Spencer. En als je het goed vindt, neem ik even een duik in de Britse hitlijsten van de jaren 60. Toen passeerde zowat alles in die hitlijsten. Ook een zekere Joe Donnelly.

Ierse zanger Joe Dolan, die er in 1969 in slaagde ook buiten zijn thuisland voor de eerste maal een hit te scoren. En dat deed hij met Make Me an Island. In het najaar van 2007 voelde Joe zich niet goed. Hij ging naar de dokter, die hem absolute rust voorschreef. Hij was compleet op, oververmoeid. En enkele maanden later, eind 2007, overleed hij op 68-jarige leeftijd. Uit diezelfde periode en uit diezelfde Britse hitlijsten, Tony Christie.

Las Vegas, geen stad om zonder handschoenen aan te pakken, niet gemaakt voor engeltjes. Het is eerder een duivelse stad, althans volgens Tony Christie. Misschien heb jij daar een andere mening over. Ik ben er zelf nooit geweest, dus sst, ik zwijg in alle stilte. Niet in dit geval. George Harrison, die had het vlaggen, om die uitdrukking eens te gebruiken, toen hij opeen stond te schitteren met zijn hit My Sweet Lord, omdat hij iets te zeer had geluisterd naar het liedje He's So Fine van de Chiffons, en dus moest hij, na een uitspraak van de rechter, de auteursrechten voor een deel afstaan aan de componisten van dat nummer. Dus die He's So Fine. Ik ga je er zo meteen van laten genieten van My Sweet Lord. Maar ik vertel nu alvast dat ik er meteen nadien op zal aansluiten met twee singles uit mijn koffer met zo goed als vergeten nummertjes. Maar dat is voor zometeen.

een hit geweest, maar intussen wat in de mist verdwenen. Aaron Neville, Tell It Like It Is, en in de George Baker selection, Nathalie. In 1956 scoorde in het toen nog verre Amerika, het was ver vliegen en lang reizen met de boot, de bakermat van de rock'n'roll, een zekere Jim Lowe met de nummer Green Door. Exact 25 jaar later opnieuw op plaat gezet, deze keer door Shakin' Stevens.

Ik weet het, het hoort niet, hè. Je hoort dat niet te doen, maar ik ben uit nieuwsgierigheid eens gaan kijken op de bankrekening van Shaken Stevens en daar staat op zo'n kleine 20 miljoen euro. Hij heeft dus niet slecht geboerd de voorbije decennia, onder andere met de nummer Green Door. Wie mag er achter die groene deur

succesvolle duo Peaches and Herb, oftewel Herb Feemster en Francine Edna Barker uit Washington D.C. Let op, dat was de originele bezetting. Nadien moest Herb meermaals op zoek naar een andere Peach, of Peaches. En zo werd op zekere dag mevrouw Barker vervangen door Linda Green, met wie Herb de hit Reunited scoorde. Dat nummer hoorde je daarnet. En deze groep ken je zo dat ze niet ontstaan uit de groep The Velours, The Fantastics, en hun hit Something Old, Something New.

had er in het weekend altijd in als zoete koek, Italiaanse koek nog wel, pieno d'angio, una notte da impazzire. In Amerika heeft Cliff nooit het succes gekend dat hij in zijn thuisland Engeland kon bereiken, tot hij in de 70s op een bepaald moment blijkbaar de smaak te pakken had en de Amerikanen hem met open armen ontvingen. Dat begon in 76 met de hit Devil Woman en 3 jaar later met deze.

Cliff Richard, We Don't Talk Anymore. Ik wel, anders zou dit programma maar saai en droog overkomen. Laten horen dat ik er ben is toch iets gezelliger dan tussendoor doen alsof ik mijn tong heb verloren. Niet dat ik veel ga uitweiden hoor over dit nummer, nee. Die song spreekt voor zich, James Ingram en Michael McDonald.

Ik ga het bijltje bij neerleggen. Althans voor vandaag. Ik ga nog wat energie overhouden voor morgen. Dan ben ik er terug van 10 tot 12 met siestdag. En s'avonds kan je van 5 tot 7 de heruitzending van de week voordien opnieuw horen. Voor nu, maak er een fijne dag van. En graag tot de volgende. Omdat Radio Ludo graag met open kaart speelt en het reilen en zeilen van ons station graag met jou deelt, kan je ons voortaan nauwgezet volgen op Facebook. Zo kan je lezen en zien wat er op ons muzikaal menu staat en wat we de komende maanden allemaal van plan zijn. Doen dus. Meld je snel aan bij Facebook en maak van Radio Ludo één grote gezellige familie.

0: Laat maar waaien, laat maar vriezen. Bouts Petroleumproducten levert behagelijke warmte. Bouts 011 22 69 01.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Paus Leo XIV is op zevendaags bezoek in Spanje. Hij is op de luchthaven ontvangen door koning Felipe, koningin Letizia en premier Sanchez. In het koninklijk paleis sprak de paus over de nood om polarisatie te stoppen en prees hij Spanje voor zijn inzet voor vrede en internationaal recht. Tijdens zijn reis ontmoet de paus ook slachtoffers van seksueel misbruik binnen de kerk, een probleem dat hij een open wonde noemt. De Russische Mira Andreeva heeft het Grand Slam tennistoernooi van Roland Garros bij de vrouwen gewonnen. Andreeva is 19 en nummer 8 van de wereld. Ze versloeg in de finale de Poolse kwalificatiespeelster Maja Swalinska in 2 sets. Voor Andreeva is het de eerste keer dat ze een van de 4 Grand Slams kan winnen. In de ronde van Italië heeft de Nederlandse Demi Vollering de ingekorte koninginrit gewonnen. Door lawinegevaar werd de finish verplaatst 1 kilometer voor de top van de voorlaatste klim de Finestre. Vollering was de sterkste, maar haar landgenote Anna van der Breggen blijft in de roze leiderstrui. Zij finishte 4e. Zondag eindigt de Giro Donne met een bergetappe. De Rode Duivels hebben hun laatste oefenwedstrijd voor het WK voetbal gewonnen. In het Koning Boudewijnstadion versloegen ze overtuigend Tunesië met 5-0. De doelpunten kwamen van Trossard, De Ketelare, De Bruyne, Luke Bacchio en Raskin. Maandag vliegen de Duivels naar de States. Op 15 juni spelen ze daar hun eerste wedstrijd tegen Egypte. En Formule 1-piloot Kimi Antonelli start zondag van een pole position in de Grote Prijs van Monaco. De 19-jarige reed de beste tijd tijdens de kwalificatieritten. Max Verstappen start van de tweede plaats. De Brit Lewis Hamilton reed in zijn Ferrari de derde tijd. Hij start van op de tweede rij, net als zijn ploegmaat en thuisrijder Charles Leclerc. Na een overwegend droge nacht begint zondag met opklaringen. In de loop van de dag meer wolken, maar meestal droog en tot 20 graden. Maandag gaat het in de namiddag regenen en ook de rest van de week blijft het wisselvallig en frisser. Woensdag halen we nog hooguit 16 graden.

was droog en heet. De lijven plooiden naar de hooivork en stonken naar het zweet.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Paus Leo XIV is op zevendaags bezoek in Spanje. Hij is op de luchthaven ontvangen door koning Felipe, koningin Letizia en premier Sanchez. In het koninklijk paleis sprak de paus over de nood om polarisatie te stoppen en prees hij Spanje voor zijn inzet voor vrede en internationaal recht. Tijdens zijn reis ontmoet de paus ook slachtoffers van seksueel misbruik binnen de kerk, een probleem dat hij een open wonde noemt. De Russische Mira Andreeva heeft het Grand Slam tennistoernooi van Roland Garros bij de vrouwen gewonnen. Andreeva is 19 en nummer 8 van de wereld. Ze versloeg in de finale de Poolse kwalificatiespeelster Maja Swalinska in 2 sets. Voor Andreeva is het de eerste keer dat ze een van de 4 Grand Slams kan winnen. In de ronde van Italië heeft de Nederlandse Demi Vollering de ingekorte koninginnenrit gewonnen. Door lawinegevaar werd de finish verplaatst 1 kilometer voor de top van de voorlaatste klim de Finestre. Vollering was de sterkste, maar haar landgenote Anna van der Breggen blijft in de roze leiderstrui. Zij finishte 4e. Zondag eindigt de Giro Donne met een bergetappe. De Rode Duivels hebben hun laatste oefenwedstrijd voor het WK voetbal gewonnen. In het Koning Boudewijnstadion versloegen ze overtuigend Tunesië met 5-0. De doelpunten kwamen van Trossard, De Ketelare, De Bruyne, Luke Bacchio en Raskin. Maandag vliegen de Duivels naar de States. Op 15 juni spelen ze daar hun eerste wedstrijd tegen Egypte. En Formule 1-piloot Kimi Antonelli start zondag van een pole position in de Grote Prijs van Monaco. De 19-jarige reed de beste tijd tijdens de kwalificatieritten. Max Verstappen start van de tweede plaats. De Brit Lewis Hamilton reed in zijn Ferrari de derde tijd. Hij start van op de tweede rij, net als zijn ploegmaat en thuisrijder Charles Leclerc. Na een overwegend droge nacht begint zondag met opklaringen. In de loop van de dag meer wolken, maar meestal droog en tot 20 graden. Maandag gaat het in de namiddag regenen en ook de rest van de week blijft het wisselvallig en frisser. Woensdag halen we nog hooguit 16 graden.

We zijn allemaal blind, willen alles of niets. En gejaagd door de wind, komt er niemand tot iets.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.